0: Beste neue Musik. Fastboy, Beautiful Life.
1: Antenne Thüringen.